0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8:00 aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

Bad. Ik vond het niet de beste plaat van het album. Maar goed. De platenkopend publiek bekendelijk wel, want hij stond deze week nummer 1. Vorige week nog op 5 en de derde week, dat ging allemaal hard. En was onder meer in de top 3 van de lijst van 3 oktober 1987, week 40. Nummer 2, vorige week op 7 in de vierde week. Never Gonna Give You Up stond daar, de productie van Stock Aitken en Waterman van Rick Astley. En 3 stond vorige week op 1 in de achtste week, Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Zonder meer van mooie platen in de top 10. Op nummer 4 onder andere Whatever I Don't Deserve This van Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Op 6 Causing a Commotion van Madonna. Op nummer 8 Let's Work van Mick Jagger. Op 9 Building a Bridge to Your Heart en 10 stond When the Streets Have No Name, Can't Take My Eyes Off Of You van de Pet Shop Boys, volgens mij ook wederom. En voor Michael Jackson draaiden we ook nog Spandau Ballet uit 1983 met Gold. Ze moesten contractueel nog een album afleveren in 1984. Queen Nelson Mandela was een behoorlijk hit in Nederland. Die deed helemaal niks in Nederland.

Sting en Nevis Staples waren weg, dus Jerry Demmes nam de zang maar weer zelf op zich. En het liedje heette van de special, a.k.a. What I'm Like Most About You Is Your Girlfriend. It's true, geloof ik.

Ja? Komt ie? Def Leppard! Het 1987 met Animal. Hoor je nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier in die show. En daarvoor draaiden we een tipperade notering van China Easton. Ergens uit eind augustus 1982. Zo zesde plaats halen. Vijf weken in de tipperade. Kwam op 21 augustus binnen. En daarna roemloos voor 3,95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. En daar weer voor gedraaid. Inderdaad tot 1980. We zouden nog even voor je nakijken. Cliff Richard met Dreaming. Laatste van het eerste uur komt uit de nazomer van 1986. Van Stan Ridgway. Over het oorlogstrauma in Vietnam, volgens mij, hè? Vietnam zeg je dan in goed Nederlands.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

kleine hits voldoen. Je hoort ze in Club Remember. Revive.

Het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s, 1919 Main Street. En daarvoor gedraaid NCV favoriet schijf van week 40 van 1980 van de derde single van het album. What's in the Tank was dat. Dit was Going Back to China 1979 en Down by the Silver Mine. We draaien Diesel, Nederlandse productie, onder andere zaten daar Pim Koopman, Rob Vundering.

0: top 40. En kwam op 18 oktober 1980 binnen. Diesel hoorde je met Sausalito Summer Night in de lange versie, zoals hij ook op het album What's in the Tank stond. Leuke muziek, vrienden, en verdienen nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits en alle mooie platen die je zelf en tot nooit meer hoort. Zoals deze van het date, pas in de jaren 90 een hit, maar in 1982 kwam het al uit. En we gaan draaien de dijk met Huub van der Lugge, Lubbe en Bloedend Hart hierbij.
1: Revival of the 80s.

0: Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Nummer 23.

0: dus eerst nummer 22, de vijfde en op één hoogste verse uit België afkomstig. Het is Clouseau. Er is veel te doen geweest rondom Clouseau in Nederland. Beste zangers, een compleet programma opgedragen aan Clouseau. Met allerlei artiesten die interpretaties hebben gedaan van Clouseau. Nummers denk aan Yves Berendsen met Verlangen. En ook het nummer van Busy Anne komt uit Beste Zangers. Hoe dan ook, dit is hun nieuwe single. Ik zing.
1: Nummer 22.

0: Kinderen, niet 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2010, 2 oktober 2026, aflevering 120 onder een speciaal Arnold Overhaard. Het is jaargang 3 week 40. En mijn naam is Cor Demmels, aangenaam. De eerste verse op nummer 30 uit Nederland, vrouwtje, geen rem. 29, de tweede uit Ierland, Fountains DC, Marianne.

0: Roxy Dekker en Bare Minimum. Vorige week nog op 28 en nu weer met een supersprong toch. Op nummer 20 terechtgekomen, want 8 plaatsen binnen een tip 30. Dat is niet niks uit Nederland afkomstig. Het is de opvolger van de plaat die nog steeds in de net op 40 genoteerd staat. Superstar! Dan de zesde en hoogste verse noteringen zal ik ze nog allemaal even met je doornemen. Op nummer 30 uit Nederland, Vrouwtje en Geen Rem. Op 29 de tweede uit Ierland, Fontaine's DC, Marianne. 28 de derde uit het Verenigd Koninkrijk, James Blunt. Tastes Like Summer. 25 was voor de Belgische Niels de Stadsvader. En Onderweg. En op 22 Clouseau en Ik Zing. De zesde en hoogste verse notering is een Nederlands product. Zoe Levi komt ook uit Beste Zangers. Nooit meer alleen. Uiteraard een oud succes van Clouseau. Maar de uitvoering van Zoe Levi nu de hoogste verse.
1: Nummer 19.

0: Zo nu en dan regen. En een fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag.
1: Nummer 18.

Good Reason van Gracie Abrams nog steeds in de net op 40 top 30 genoteerd. 5 weken vorige week 21, nu 4 plaatsen hoger.

Zoe Levi met Nooit Meer Alleen op nummer 19 in de lijst. Straks op 15 van 25 plus 10 in de tweede week uit Nederland, Miss Montreal en Groot.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen.
7: De buiten.
6: Op en top de beste.
5: Oh, wat
8: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo.
9: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
10: Nummer 15.

0: 25, tip 30.
1: Daarin hoorde je zojuist de nummer 15 van 25, plus 10 in de tweede week. In het vorige uur al aangekondigd uit Nederland, Miss Montreal en Groot. En daarvoor op nummer 16, een van de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Uit de beste zangers van Nederland. Zeiden we er vroeger achteraan, 3 weken voor Yves Berendsen. Hij gaat er 6 omhoog. Het is keuzemogelijkheid 2 voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Verlangen. Dit is een de lijst zoals je eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders al hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Facebook.com/denettip30. Het is de nettip 30 van 2 oktober 2026. Het is de tweede officiële reguliere herfsteditie. Week 40. Bovendien aflevering 120, onder een speechje van Arnold Overhaard van vorige week, wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs, aangenaam. Statistisch gezien en gesproken in deze editie, jaargang 3, 12 Nederlandse producties. Waarvan ook nog 7 afkomstig uit België. 2 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 Europese, 1 Iers en Canadees product. Met er 13 Nederlands vlijfstaamstalige opname. 2 speciale aanbiedingen. Eentje uit het verleden en 1 uit het heden. Dat is die van de Simple Minds, weet je wel. Geen enkele zakker of zitterblijver. Wel 14 stijgers en 6 verse noteringen. En die tegenwoordig ook 6 verdwenen platen.
2: De tweede uit de 30.
1: Ze kunnen niet allemaal de lijst halen zoals deze. Bijvoorbeeld op 10 van 13 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: Een van de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdis van volgende week. 3 weken de lijst, vorige week 18, nu plus 5 op 13 terechtgekomen. Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Op 14 van 17, plus 3 in de zesde week uit België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En dat heeft Take That ook gedaan. Is uitgekomen, ook zonder Robbie Williams. Nog steeds is er wel sprake van dat Robbie ooit zal terugkeren. Maar voorlopig in ieder geval nog niet. Ze doen het trouwens ook niet alleen, hè. Take That. Michael Patrick Kelly staat Take That bij met Feel My Love. 2 weken in de lijst, vorige week binnen op nummer 19 en nu 8 plaatsen omhoog en terechtgekomen op nummer 12, Feel, 11, Feel My Love. Want op 12 van 20 in de derde week uit het Verenigd Koninkrijk, 8 plaatsen omhoog. Tears Dry, de alternative demo. Dit is Amy Winehouse van 20 naar 12.
1: Nummer 12.

0: De 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Dat betekent dat we nog 10 tips voor je hebben. Net op 40 tip 30. Het is jaargang 3, week 40. 2, 10, 2 oktober. De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 120 onder auspiciën van Arno Dovraert. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. De tip 20 begon ik met nummer 20 van 28. Plus 8 in de tweede week uit Nederland. Roxy Dekker. Bare Minimum. De tip 20 horen bij de tip 30. Als je het nog snapt. De 19e, 6e invaller. Vers uit Nederland. Zoe Levi en Nooit Meer Alleen uit Beste Zangers. Over Clouseau handelend, de allereerste editie. 18 van 23 plus 5 in de vierde week uit België, Bart Peters. We zijn er mee bezig. 17 van 21 plus 4 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Gracie Abrams. Good Reason, 16 van 22 plus 6 in de derde week uit Nederland. De tweede keuzemogelijkheid waar je je stem op kunt uitbrengen voor de Net op 40. Alarmdisc van volgende week. Ook uit Beste Zangers, Yves Berendsen en Verlangen. Het origineel is namelijk van Clouseau en Ingeborg. 15 van 25 in de tweede week plus 10 uit Nederland. Miss Montreal, groot. 14 van 17 plus 3 in de zesde week uit België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. 13 van 18 plus 5 in de derde week uit België.

0: Verenigd Koninkrijk, Amy Winehouse en Tears Dry, de Alternative Demo. En op nummer 11 van 19 plus 8 in de tweede week uit het Verenigd Koninkrijk, Take That en Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Nou, we gaan naar de tip 10 met jouw welnemen. Dat gaan we doen. Vorige week op nummer 16, 4 weken in de lijst. Uit Nederland afkomstig, ook uit Beste Zangers. De derde en hoogste noteerde deze week. Binnenkort wel in de net om 40 te vinden, denk ik. Het is Busy en Anne.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 10.
0: Anne.

0: staat Bart Vonken met Als ik een zoon had. Achtervoor van 15 plus 7 in de derde week uit België. You did and you did not sign up for this. Eerste nummer 9 van 13. Ook nieuw bij de tip 10 plus 4. Vijf weken voor een oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Ella Langley en Cheers in Texas.
1: Nummer 9.

Bart Vonken staat nog steeds in de lijst en gaat gelukkig nog steeds vooruit. Vijf plaatsen om precies zijn. Van 12 naar nummer 7 de 7e week uit België. Als ik een zoon had. En daarvoor ook 7 plaatsen omhoog. Van 15 naar 8 in de 3e week. Ook uit België. Judith en You Did Not Sign Up For This. Straks op 4 van 14 plus 10 in de 3e week uit Canada. Nickelback, alweer een nieuwe single. Leave Me Behind. En het gaat snel met die track. Dus die zal de lijst wel gaan halen, denk ik. Nummer 5 van 9 in de 5e week plus 4 uit Nederland. Salmje en Feels Part 2. Eerst nummer 6 van 11 plus 5 in de 4e week uit Nederland. Dit is Snelle en Plaats Delict. Nummer 6.

Dat was de laatste die we draaiden. 2 van 6 in de 8e week uit Nederland. Van Dijkhout plus 4. En wat er morgen komt. Dit is het overzicht van de tip 30. De net op 40 tip 30. Jaargang 3 week 40. Van 2-10, 2 oktober. De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 120 onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. 10 van 16 plus 6 in de 4e week uit Nederland. Busy en Anne. 9 van 13 plus 4 in de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Ella Langley en Chosen Texas. 8 van 15 plus 7 in de 3e week uit België. You did not sign up for this. En ook 5 plaatsen omhoog van 12 naar 7 in de 7e week uit België. Bart Vonke, als ik een zoon had. 6 plus 5 van de 11 in de 4e week uit Nederland. Sneller en plaats delict. 5 plus 4 van 9 in de 5e week uit Nederland. Samieu Fields Part 2. 4 plus 10 van 14 in de 3e week uit Canada. Nickelback en Leave Me Behind. 3 plus 2 van 5 in de 6e week uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. 2 plus 4 van 6 in de 8e week uit Nederland van Dijkhout en Wat er Morgen Komt. En nummer 1 van 7 plus 6 in de 5e week uit Nederland. Rondé en Oh My God. En dat is de nieuwe Net op 40 alarmdisc voor

0: Nederlandse Rondé en Oh My God. Ik wens je een prettige week. En de Net op 40 is aanstaande, dus waarom zou je daar niet op afstemmen? Dan spreken we elkaar daar.
1: En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.
2: Nummer 1.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. Hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuige hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig, uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Geschreven door Michael Cimbello. En die zou je kunnen kennen van die grote hit Maniac, wat hij in de zomer had van 1983. En daarvoor gedraaid een beetje Philly sound, een beetje salsa, was het Touch of Class met I'm in Heaven. Zo'n beetje tegen het einde van de show. Tijd voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs. Straks hoor je Kliek uit 83 met Stop Dogging Me Around. Meestal gaan we naar de sound van Tom Bell. Niet alleen Gamble Huff domineerde de hitlijsten en de producties van de Philly Sound in de jaren 70. Ook Tom Bell deed heel goed mee. Getuigt dit mooie werkje van de Spinners uit de jaren 70. Liedje heet Games People Play.

Oh, van de originele single gedraaid, je hoort het hè. Aan het gerumpel en gekraak op het einde. Yo, de Kliek met Stop Dogging Me Around van uit 1983, dat wou ik zeggen. En het origineel was van Jackie Wilson. En zelfs Michael Jackson heeft het opgenomen. Ergens in de jaren 70 voor het album Music and Me. En daarvoor gedraaid Games People Play van The Spinners. En de lead vocals werden gedaan door Bobby Smith, Pervis Jackson. En de dame die je meehoort.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.